0: Kim zingen als stiekem moeder. Nog om onze andere dingen. Het ongezamenlijke project van Bavliepen. Hoe zijn ze Bavliepen? Van heel niet eind van de moeder. En we hebben een raken. Daar gaan we de laden. Gaan we maar leken. Maar dat is van heilige moeder. De iets eraan.
1: Hadrenalach Talmud Bavli. Mazel tov lechol ha-messaima ha-shas.